0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
1: Een oog vir een oog, een tand vir een tand.

0: 17 werd vanaf 8 uur. Seventeen minuten, wat je heet nog om bij die werk te komen als je 8 uur bij die werk moet wees. Love Me To Heaven, Jonas Brothers daar.
1: Tijd voor SFM Verkeer.
0: En uitzondering lijk dinge redelijk vrij vloeiend wat ons paaie betref en ook nou hier in Cathedralstraat en Meadstraat. Verkeer was vir die afgelopen so wat meer as 40 minuten was dit buffer aan buffer gewees, maar die verkeer wat nou weer mooi vloei. Dan sien ek hier aan Courtneystraat, hier in die hoofpad, daar is weer stadige verkeer, dis daar, naby Hoërskool Oud-Uniqua. So stadige verkeer daar, vir my ma as jy kan, Yorkstraat, George Centraal ook stadige verkeer daar, en sien jy Langlovenweg wat dan aansluit daar by Yorkstraat, daar kan jy ook dan stadige verkeer wat jy dan daar kan verwag, ekstra versigtig ook wees in die Oud-Uniqua pas, was ook vroeger mistig gewees daar. En sien ek ook daar by 5 Brakkefontein in Mosselbaai, daar is ook stadige verkeer en ook daar by Blue Freeweg daar in Voorbaai, en dan het ek ook vroeger gesien daar in Hartenbos, daar was ook stadige verkeer gewees. Hoop dat jy so ver goeie oggend het op ons landse paaie en wees veilig. Hier is Joe F.
1: Hier om te bly.

0: Zak die zon.
1: Is het wel ver vanaf 9 uur? Dat betekent dat ik mijn plek maak voor mede-collega Danny samen met jou tussen 9 en 12. Ook later Fred Orban, kus tot klein. Dit is donderdag, 10de van september 2021. Dank voor jou wat al reeds vroegochtend samen gekeer het. Rico is mijn naam, ik was in vir Anton. Geniet die race van jou ochtend en blij in geskakel.
2: Lente is in die lucht. Dit is Lente bij George Garden Center op die R102 Lughavenpad. Voorheen, Blankie Kwekerij. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
3: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

mij, tussen wie ik was en nou. Ik praat soms zag voor jou, maar is hard in mijn kop. En jou van, begeef mij, ik was zeker jy so my heen vat. Ons het nog so gepraat.

Sex Beat Twins, we let a match. Right, tyd vir so laaste ene voor die 11 uur nuus. Ons luister na Italiaanse rockers Maneskin met Honey, Are You Coming?

0: chill.
1: Jy love met Biggie Chill, ja, soms wil die boys net Biggie Chill. Ja, tyd vir my om jou te groet, mag jy een heerlijke middag eet he. Ek speel uit met Mad Guzz and the Mojos, She's Dynamite. Geniet om.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Ja man!
2: In die lewe van my opgegaan. Die dag toe Eva voor my kom staan, sien dat blaas op een kant van my kom skuil, so dat my

kom staan. Sy het haar blaas op een kant van my kom skuil, so dat meer kon sien van haar sexy life. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy het sagjes oor die rondes van haar boukies gevryf. Jy verblei my met die kurwes van jou lyf.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Opleis na, draai ek af, nou kan ek kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM.

0: die eensame gedagtes.
1: Dit was Dirk van der Westhuizen met Amper en Rydel en voor dit met Hawkeye Stoppie Lorie en Florida Georgia Line. A country boyband, as jy so wil noem, met 'n liedjie getiteld Cruise. Hier is Armand Hofmeyer met Fluister.

0: Wawou se weergawe van Kenny Rogers se The Gambler en Christian Sleebush voor dit met Strawberry Chapsticks, natuurlik iets wat net ewe skielik van die mark af verdwyn het. En Alter Ego voor dit met Verlore, Brendan Piper volgende met Stop die Wêreld.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: this all night.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM, jou weg deur die wêreld.